Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En ik heb een prachtig boek gevonden dat ik ga gebruiken om verschillende programma's mee te maken. En dat heet Leven in Holland, The Undutchables. En vandaag gaat het over het openbaar vervoer. Het boek behandelt voornamelijk het huidige leven in Nederland, maar een aantal kenmerken is van alle tijden. Daar werd in de 17e eeuw al commentaar op gegeven. En we denken dat de Hollanders om een aantal van die klassieke eigenschappen ook de komende eeuwen nog bekend zullen zijn. Zo is het boek ook enigszins vooringenomen wat betreft het leven in de stad, met name Amsterdam. Wie echter buiten de stad kijkt, vindt daar in grote lijnen dezelfde zaken. Zij het wellicht tegen een vreedzamer decor en in een trager tempo. Zakelijke handigheid, knusse huizen, koffierituelen, aanbidding van het geld, het vingertje vermanend en kritisch, een ziekelijke belangstelling voor het weer, menslievenheid, compromissen en consensus, oprechtheid en nog heel wat meer. En dan nog dit. Veel lezers zien dit boek als een psychologische survival kit voor expats. Zeg maar een handleiding voor Nederland. Deze wetenschap maakt dat we het gevoel hebben dat onze inspanningen niet voor niets zijn. En Frans Hertogs zit vandaag ook in de studio en die doet ook mee. En zoals altijd wat leuke liedjes erbij. En omdat het vandaag over het openbare vervoer gaat, zijn al mijn liedjes vandaag ongeveer allemaal hebben iets algemeens. En dat is de trein. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Guus Meeuwis met een liedje dat jullie allemaal kennen. Per spoor, gedeng, gedeng. En ik ga verder met een liedje van Frans Bauer. Een trein naar niemandsland.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Het openbaar vervoer. Nederland staat bekend om zijn molens, grachten en tulpen en die zijn prachtig te gebruiken als achtergrond voor terreinfoto's. Behalve het nationale spoorwegennet heeft Holland, zoals de meeste andere landen, regionale busmaatschappijen voor het lokale vervoer. Verstedelijke gebieden kennen de tram en Rotterdam en Amsterdam hebben ook nog een ondergrondse. Het openbaar vervoer was altijd uitstekend, efficiënt bij de tijd en geriefelijk, maar krijgt nu een zesje. Redelijk efficiënt, min of meer up-to-date en geriefelijk als het niet te vol zit. Ook taxis zijn er in overvloed, maar die kunnen, vooral over grote afstanden, behoorlijk duur zijn. En het binnenlandse luchtverkeersnet is begrijpelijkerwijs niet van betekenis. Alle vormen van openbaar vervoer zijn redelijk geprijsd als je de spelregels kent. Zo niet, dan kan het een frustrerende en dure aangelegenheid zijn. Ongeveer 30 jaar lang werkte Nederland met een revolutionair kaartjesysteem voor het openbare vervoer, waarbij het land werd verdeeld in 2226 genummerde zones. Het nummer wordt op een strippenkaart gestempeld die je door het hele land kon gebruiken in de bus, tram en metro. Bij het begin van het nieuwe millennium bestond het gevaar dat de inwoners gewend raakten aan het strippensysteem. Reisgisten bevatten al waarschuwingen en tips erover voor de toeristen. Het werd dus tijd om het roer om te gooien. De Nederlandse openbare vervoerdeskundigen waren zo onder de indruk van het papierloos kantoorconcept en alle Dutchies waren zo obsessief bezig als de microchippen dat eerstgenoemde 18 jaar hebben besteed aan de ontwikkeling van een systeem dat beide concepten aan één kon smeden tot het papierloze nationale vervoerkaartje, de OV-chipkaart. Het OV-chipkaartsysteem biedt de mogelijkheid om zoneloos Nederland te bereizen zonder dingen in gele sleuven te hoeven proppen. De reiziger betaalt per verreden kilometer, alhoewel de kilometerprijs per gemeente kan verschillen. Dit wordt met veel bombarie gepresenteerd als eerlijker aan de klant dan het zonetarief. Hoewel de fooi of de entreeprijs uit het strippen kaarttijdperk is gehandhaafd. Wanneer het systeem helemaal in bedrijf is, worden de kaarten via een transponder afgelezen bij de stations van vertrek en aankomst. Niet-reizigers zullen nog wel zonder betalen het perron op kunnen, op voorwaarde dat ze er niet blijven. Een sterk gestileerd roze logo van twee mensen die bezig zijn met orale seks kondigt aan waar in theorie de kaarten te koop zijn. In werkelijkheid lukt het vaak niet een OV-chipkaart te kopen bij een automaat, omdat de kans groot is dat het rotting weigert iets uit te spugen. Wat niet verwonderlijk is, omdat het in Frankrijk is gemaakt en de kaarten uit Engeland komen. Er is een hele reeks kaartsoorten in het leven geroepen waar zelfs de grote financieel deskundige geen raad mee weet. Het systeem is zelfs zo ingewikkeld dat de Nederlandse spoorwegen een reisprijsgids uitbrengen die de potentiële reiziger in staat moet stellen een redelijke prijs voor zijn treinreis te betalen. Lang voor de OV-chipkaartrevolutie vertrouwden de vervoerders erop dat de reizigers een kaartje kochten. Maar toen bleek dat niet iedereen zo eerlijk was en zetten ze controller teams in, aanvankelijk in gewone kleren. Maar die dracht werd door de democratische Hollanders al snel uitgebannen, met het argument dat een zwartrijder een eerlijke ontsnappingkans moet hebben. De teams van controleurs evolueerden uiteindelijk tot groepjes kloggies gekleed in iets wat in de verte voor een uniform kan doorgaan. Deze kaartjesagenden hebben doorgaans weinig clementie met zwartrijders. U moet er niet van opkijken als een aspirant vluchteling met volledige inzet onderuit halen op het moment dat hij bij een halte uit bus of tram probeert weg te glippen. Als de zwartrijder of rijdster zich verzet, blijft het voertuig staan zolang de strijd duurt. Als de gevangene uiteindelijk schuld bekent, moet het stuk geniep een boete betalen, waar later bezwaar tegen kan worden aangetekend, en dan vervolgt zijn reis. De vervoersbedrijven hoopten aanvankelijk dat het op een nationale schaal invoeren van de OV-chipkaart de zwartrijder bijna zou uitroeien en begonnen hun kaartjesagenten terug te trekken. Maar eind 2009 krabden ze zich achter het oor omdat het gemakkelijk bleek de toegangs-uitgangspoortje te misleiden en de chipkaart te hacken. Tegelijkertijd begon Veolia zijn voertuigen te voorzien van een spuugkit waarmee het speeksel, snot en andere lichaamsvloeistoffen konden worden opgeveegd die op de kleding en gezichten van hun chauffeurs en inspecteurs waren gespuugd en gesproeid om een DNA-test te kunnen uitvoeren. Om de zaak in evenwicht te houden, twitterden zwartrijders tegenwoordig waar kaartjesagenten zijn gesignaleerd, waarbij ze dankbaar gebruik maken van het gratis wifi-netwerk van de Nederlandse spoorwegen om die informatie aan hun maten door te geven.

Dat was Boudewijn de Groot met De treinreis. En Ann Christie gaat verder met haar liedje Ik neem vandaag de trein.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Ieder volk heeft zijn eigen trekjes en tradities wat betreft openbaar vervoer. Zeker voor de wat langere reizen. Russen zoeken het allicht in vodka of een schaakspel. En andere nationaliteiten nemen hun levende haven mee het openbaar vervoer in op weg naar de markt. Maar de Hollanders nemen, in plaats van schapen, kippen en geiten, hun fiets mee aan boord. Leesvoer, hun mobieltje en op zijn minst één enorme bos bloemen, die door iedereen mag worden bewonderd. Voor fietsvervoer zijn speciale kaartjes te koop. Leesvoer, mobieltjes en bossen bloemen mogen gratis mee omdat ze a. de medepassagiers veel plezier bezorgen en b. een uitstekend gespreksonderwerp vormen. Ten slotte nemen de Hollanders ook dolgraag honden mee, in welke vorm van openbaar vervoer dan ook. Er zijn hondenkaartjes te koop voor honden die te groot zijn voor in een boodschappentas, of wanneer het beest zijn eigen zitplaats wenst te hebben. Het laatste voorwerp dat sinds kort voor de treinreiziger volstrekt onmisbaar is geworden, is een plastiek bakje of fles. Bij voorkeur volledig afsluitbaar. Uit financiële en veiligheidsoverwegingen zijn de toiletten in treinen en op stations dikwijls verwijderd of buiten gebruik gesteld. En zijn sommige nieuwe treinen compleet toiletloos. De Nederlandse spoorwegen, de NS, beweren dat op de plaats van een treintoilet, dat, niet te geloven, half zo groot is als het kleinste kamertje thuis, nog 4 passagiers een plaatsje kunnen vinden.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Taxis. In Nederlandse steden vindt u taxis in overvloed. En taxichauffeurs weten zich uiterst kundig door smalle straatjes, stromenvoetgangers, hordefietsers en andere obstakels te wurmen terwijl ze in een microfoontje zitten te brabbelen. Ze laten zich niets gelegen liggen aan regels en zijn meesters in het gebruik van de verschrikkelijkste krachttermen. Met andere woorden, ze laten u meteen kennis maken met de couleur locale. In de grote steden zijn de avonduren de drukste tijd voor taxichauffeurs. Ze worden vanuit een centraal meldpunt naar hun klanten gestuurd, de taxicentrale. Als u op een koude, natte winteravond ver van huis gestrand bent, omdat trams en bussen niet meer rijden, kunt u de taxicentrale bellen. U wordt dan op de volgende manier uit uw lijden verlost. Een bandje meldt, er zijn nog 15 wachtende voor u. Oefen geduld tot u het bandje hoort zeggen dat er nog 1 wachtende voor u is. Als de centralisiste opneemt, meestal met een kortaf taxi, vertelt u hem of haar waar u heen wilt. Die centralisiste geeft u het telefoonnummer van de centrale die het gebied bedient waar u zich bevindt. Dus draai de plaatselijke centrale en reken er niet op dat daar wordt opgenomen. Bel opnieuw naar de oorspronkelijke taxicentrale en begin van voren af aan. Er is geen enkele garantie dat een hernieuwde poging iets oplevert, maar het houdt u in ieder geval wel wakker. Er zijn ook onafhankelijk taxibedrijven die de los van de taxicentrale werken, waaronder de zonetaxi. Dat klinkt heel exotisch, maar het is niet meer dan een shuttlebusje of een deeltaxi. Reizigers met een geldig vervoersbewijs kunnen vanaf een locatie in de stad naar het station de zonetaxi nemen en vice versa. En dat voor een maatschappelijke en schappelijke prijs. De oude taxigarde moet niets hebben van zijn nieuwe ongeschoolde collega's en dat gold omgekeerd ook. Het leidde op sommige plaatsen tot een taxioorlog. Een anarchistische toestand waarvan betalende passagiers het ergste slachtoffer waren. Zoals altijd al dacht de overheid de zaak te kunnen rechtzetten door een paar regels op te stellen en die aan de eigenaars en de chauffeurs op te leggen. En dat maakt het er natuurlijk alleen nog maar erger op, met als gevolg dat veel klanten taxichauffeurs tiranen vinden en hun taxirit als het even kan vermijden. Wat tot de volgende vraag leidt. Waarom zijn er in Holland niet meer fietsen?

En Willem Duin, die ging ook naar Zandvoort. En Burt Bacharach gaat verder met Trains and Boats and Planes.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Luchtigheden. Schiphol is de trots van de Hollandse luchtvaartindustrie en terecht. Het is in de afgelopen 30 jaar voortdurend gemoderniseerd, vernieuwd en uitgebreid, zonder dat het publiek er al te veel last van ondervond. Veel mensen vinden Schiphol de indrukwekkendste luchthaven van Europa. Behalve luchthaven is het namelijk een overdekt winkelcentrum, een belangrijk luchtvrachtterminal, een hotelcomplex en het middelpunt van een web van weg- en treinverbindingen. En bovendien is Schiphol prettig voor toeristen en voorzien van alle gemakken, met helaas lange rijen voor die toiletten. De mensen van de paspoort- en bagagecontrole zijn over het algemeen beleefd en welwillend, zeker vergeleken met andere EU-landen. En kleinere vliegvelden vindt u bij Eindhoven, Groningen, Lelystad, Maastricht of Rotterdam. De dienstverlening is voornamelijk in handen van Hollands Nationale Luchtvaartmaatschappij, de KLM. De duidelijk herkenbare lichtblauwe uniformen en het blonde haar van het voornamelijk vrouwelijke personeel geven de reiziger een gevoel van efficiency en veiligheid. Na het ongeluk in de jaren 80 op Tenerife heeft de maatschappij geen grote rampen meer gehad. Er gaat natuurlijk nog wel eens wat mis met nare gevolgen voor het imago. Bijvoorbeeld toen de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij 440 Chinese eekhoorntjes vermaalde die het land waren binnengesmokkeld. Door het publieke protest en de opgelegde boete zag de KLM zich noodzaakt betere regels voor de behandeling van illegale levende vracht op te stellen. Niet lang daarna kwam de KLM als eerste met veiligheidsinstructies in braille en grotere letters, waar blinde en slechtziende passagiers zeer bijgebaat zijn. Maar wat een schrale troost is voor de Chinese knaagdiertjes. In een poging de effecten van negatieve publiciteit tegen te gaan, nam de KLM zijn toevlucht tot technologie en altijd goed milieuvriendelijkheid. In 2011 meldde het bedrijf vol trots dat op de vluchten Amsterdam-Parijs in het vervolg biobrandstof zou worden gebruikt, gemaakt van afgewerkte frituurolie. Hiervoor hoefden de motoren van deze Feboliners niet te worden omgebouwd, omdat de eigenschappen van kerosine en gebruikte frituurolie sterk overeenkomen. In 2013 zijn daar de patatvluchten naar New York bijgekomen. Dus deze twee mijlpalen in heeft de KLM geëxperimenteerd met social seating. In dit zitplaatssysteem kan de passagier kiezen naast welke medepassagier hij wil zitten op basis van diens Facebook of LinkedIn profiel. Tot slot een waardevolle tip voor reizigers die erop rekenen dat ze de belasting die ze hebben betaald over binnen de EU aangeschafte artikelen kunnen terugvragen. Behalve dat u een daarvoor geldend formulier moet overleggen, willen douanebeambten ook de artikelen zelf zien. Talloze reizigers raakten gefrustreerd toen ze te horen kregen dat de beloofde belastingteruggave niet kon doorgaan, omdat hun koopjes al in het heilige der heiligen van de bagageafdeling lagen. Nergens wordt hiervoor gewaarschuwd. En de enige verklaring die er wordt gegeven is de dooddoener. Tja, ik maak de regels niet.
2: Gedichten kunnen onthutsend eenvoudig zijn. Door de manier waarop ze geschreven zijn. En door wat ze ons te zeggen hebben. Onze eigen taalman Frans Hertogs neemt ons regelmatig mee op bezoek bij zulke juweeltjes van kunstzinnig vakmanschap. Vandaag gaan we met de trein en kijken we samen uit het raam. En wat we binnen en buiten onszelf ontdekken, blijft ons misschien wel levenslang bij. Schoonheid en wijsheid in een eenvoudige verpakking.

0: aan dezelfde ruit. Je hebt zelf vast wel eens in een ouderwetse trein gezeten, op twee aan twee stoelen of banken, keurig tegenover elkaar. Als je alleen of eenzaam was en niet in gezelschap, dan wist je nooit of er iemand zou komen te zitten en wat voor iemand dat dan wel zou kunnen zijn. Het is een bijna intieme situatie en je zou niet gauw op het idee komen dat je daar nou net een gedicht over zou kunnen schrijven. Als je met z'n tweeën was, dan liet je als man je geliefde, vriendin of vrouw galant vooruit rijden en dan reed je zelf vanzelfsprekend een tikje minder comfortabel achteruit. Dat hoorde dan helemaal zo. En daarna praat of las je wat en dan keek je allebei regelmatig peinzend door hetzelfde raam naar buiten. Alles wat dichtbij was, dat flitste met een razende vaart voorbij, te snel voor het oog. En wat ver weg was, dat kon je minutenlang volgen, tot je dan afscheid moest nemen. En dat alles werd ritmisch begeleid door het kakaboom, kakaboom, telkens als de stugge wagonwielen naar de volgende ijzeren rails overwipte met de regelmaat van een gigantische hangklok. Niemand minder dan de dichter Willem Wilmink legde dat beeld vast in een onvergetelijk gedicht dat tegelijk een beeld schetst van een langdurige relatie met zijn vrouw. Willem en Wopke waren twee totaal verschillende mensen in een voor allebei tweede huwelijk. En voor allebei was het ook een uitzonderlijk goed huwelijk. En het gedicht is dan ook opgedragen aan zijn vrouw. Zoals bijna altijd bij Wilmink is zijn taalgebruik verbluffend eenvoudig, recht door zee en o zo herkenbaar. En juist door die eenvoud is het onvergetelijk. Hier komt het. Echtpaar in de trein voor Wopke. Met de allerliefste in een trein kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Voor het verre reisdoel kant en klaar zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid en zij rijdt voor, ik achteruit. We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan. Ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Van nieuw begin naar nieuw begin rijdt zij de wijde toekomst in. En ik rij het verleden uit. En beide aan dezelfde ruit. Twee mensen zitten tegenover elkaar. De ene mens kijkt vooruit en de andere achteruit. Allebei door hetzelfde raam. En op de reis van het leven willen wij altijd zo graag weten wat er komt. En beslist ook niet vergeten wat we achter ons laten. Nou, en de een kijkt liever naar wat er komen gaat. En de ander ziet hoe het zo gekomen is. En samen zien we meer. Aan dezelfde ruit. Ik dank u.
1: En nu volgt Richard Anthony met J'entends siffler le train.

de luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.